0: Zet uw radio vast in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
0: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

Augustus. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith. Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.

0: told you so.
1: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: forever young.
1: Voor op dit uur, nieuws uit onze regio.
2: Bezoekers van park Tempelhof, die via de Pastoriestraat het park binnenwandelen in Beerse, zullen merken dat rond de kleinere beuk naast de monumentale beuk een tijdelijk hek is geplaatst. Bij controles stelde de Groendienst in Beerse vast dat de gezondheid van de Europese beuk achteruit gaat, al dus de gemeente. Het tijdelijke hek moet voorkomen dat de bodem verder wordt aangestampt, zodat de wortels opnieuw voldoende zuurstof en water kunnen opnemen. Daarnaast krijgt de beuk extra water via een speciale gietrand. Hoewel de boom kleiner is dan de andere beuk ernaast, gaat het volgens de gemeente nog steeds om een waardevolle veteraanboom. Wie hulp nodig heeft met een smartphone in Arendonk, een tablet of een laptop, kan op donderdag 27 augustus terecht in het gratis digicafé van de bibliotheek van Arendonk. Vrijwilligers staan er klaar om bezoekers op een laagdrempelige manier te helpen met allerlei digitale vragen en problemen. En het openbaar onderzoek naar het ruimtelijk uitvoeringsplan, het ROP Sonsheide in Rijkenvorsel, is gestart. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen nog tot en met 2 oktober het ontwerp inkijken en eventueel bezwaar indienen.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Union Sint-Gillis is definitief uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League na een bittere 3-2 nederlaag na verlengingen bij het Noorse Bodø Glimt. Nadat de heenmatch op 3-3 gelijkspel strandde, moesten de Brusselaars in Noorwegen de verlengingen met een man minder afwerken na een late rode kaart, waarna het fatale tegendoelpunt pas in de absolute slotminuut viel. Het Belgische leger bant in de toekomst alle wagens van Chinese makelijen uit vrees voor spionage en datalekken. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink bevestigd. Hoewel het merendeel van de legertop momenteel nog in Chinese voertuigen rondrijdt, heeft Defensie een strikte handleiding opgesteld met veiligheidsvoorschriften. Minister van Defensie Franke benadrukt dat de volgende generatie legerwagens gegarandeerd niet uit China zal komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
4: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
5: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
6: Yes!
7: Maxi-keuze.
6: Mini-prijzen.
7: Slimmer shoppen, minder betalen.
6: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
7: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
6: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
7: Waarop wacht je nog?
6: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
7: Maxi-keuze.
6: Mini-prijzen.
7: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
6: En op yes.be.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyprok tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
4: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
6: Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
3: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
7: Weg met die antenne.
3: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Husdakbouw wordt husklus.
6: We blijven sterk in platte daken.
7: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
6: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
7: Of kijk op husklus.be.
6: Husklus, sterk in platte daken.
7: En nu ook groots in kleine klussen.
8: Het is 7 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Union Sint-Gillis is definitief uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League na een bittere 3-2 nederlaag na verlengingen bij het Noorse Bodø/Glimt. Nadat de heenmatch op 3-3 gelijkspel strandde, moesten de Brusselaars in Noorwegen de verlengingen met een man minder afwerken na een late rode kaart, waarna het fatale tegendoelpunt pas in de absolute slotminuut viel. Het Belgische leger bandt in de toekomst alle wagens van Chinese makelij uit vrees voor spionage en datalekken. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink bevestigd. Hoewel het merendeel van de legertop momenteel nog in Chinese voertuigen rondrijdt, heeft Defensie een strikte handleiding opgesteld met veiligheidsvoorschriften. Minister van Defensie Franke benadrukt dat de volgende generatie legerwagens gegarandeerd niet uit China zal komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.

0: meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout. Never
1: again! Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: is... Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet loempe.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodige vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: het jaartal van de volgende flashback?
1: Dirty.
2: Nasty.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: augustus. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: of verbouwen.
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens voort, jong.
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon.
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
4: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
3: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
4: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
3: Echt alles onder één dak?
4: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
3: Kijk ook even op ablsanitair.be. Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
6: Oh schat, nu is het genoeg.
7: Maar schatje toch.
6: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
8: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
6: Salon, kast of boxspring.
8: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
6: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
8: Alles aan echt betaalbare prijzen.
6: En superkwaliteit.
8: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
6: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
8: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
6: Open op zondag, maandag gesloten.
9: Het is 8 uur.

en Maxime, was dat hoe dan ook met Babette. Het is even over 8. One Republic hoor je zo dadelijk met Run. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws natuurlijk. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom sinds gisteravond door een defect bij een transformator, meldt netbeheerder Elia. Maar het probleem is op de meeste plaatsen nu wel opgelost. Het is helemaal niet duidelijk wat het probleem deed ontstaan, dat wordt uitgezocht. De dodentocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die wordt voorspeld. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel een hoop goede raad mee. Drinken, drinken en nog eens drinken. Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en gewoon op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verhaerstra de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verhaerstra zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. En Jonathan Sakour eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannie Sanson 11e. En bij de vrouwen is Yanla Nedjimnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen dan ook staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Door de aanhoudende droogte en de beperkte werking van de sluizen laten meer bedrijven in de Gentse fusiehaven hun goederen over de weg vervoeren. Dat zegt Cas Kunning, CEO van havenbedrijf Noordsea Port. Om het dalende waterpeil onder controle te houden gelden er stremtijden op de 3 Noordzeesluizen in Terneuzen. Dat wil zeggen dat schepen moeten wachten om samen door de sluizen heen te kunnen. Om zo te voorkomen dat meer zout water vanuit de zee het kanaal instroomt. En om bovendien te vermijden dat zoet water te snel afgevoerd wordt naar de zee. Volop zon, de temperaturen kunnen oplopen tot 31 graden, misschien in de Kempen zelfs al 32 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. En jawel, donderdag en vrijdag is het hek helemaal van het dam. We halen donderdag temperaturen tot 35 graden, vrijdag mogelijk 38.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
1: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, club

0: authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een keer een spotje rond inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

Ja, de Berm moet weten wat hem wil, hè. Yesterday, today of tomorrow, hè. En daarvoor Eminem met Real Slim Shady uit 2000, lang geleden. Hier is Angèle.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
6: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

Jennifer Lopez en Save Me Tonight met David Guetta. Maar ook Shawn Mendes, I Wanna Treat You Better. En dit is Billie Eilish, The Birds of a Feather.

0: Wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Distseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
0: Yes!
3: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be.
4: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment. Direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen. Zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo. Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramendeuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
7: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Het is 9.

Forever Young. Dat willen we misschien allemaal, hè? Of toch veel van ons, hè? Forever Young. Hè? Ze hebben dat pilletje nog niet uitgevonden. Hè? DJ Lucius was dat. Polsa zometeen Dirty Cash, maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom sinds gisteravond door een defect bij een transformator, meldt netbeheerder Elia. Maar het probleem is op de meeste plaatsen nu wel opgelost. Het is helemaal niet duidelijk wat het probleem deed ontstaan, dat wordt uitgezocht. De dodentocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die wordt voorspeld. Dat heeft de organisatie in Bornen beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel een hoop goede raad mee. Drinken, drinken en nog eens drinken. Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en gewoon op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verhaerstra de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verhaerstra zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. En Jonathan Sakour eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannie Sanson 11e. En bij de vrouwen is Yanla Nedjimnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen dan ook staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Door de aanhoudende droogte en de beperkte werking van de sluizen laten meer bedrijven in de Gentse fusiehaven hun goederen over de weg vervoeren. Dat zegt Cas Kunning, CEO van havenbedrijf Noordsea Port. Om het dalende waterpeil onder controle te houden gelden er stremtijden op de 3 Noordzeesluizen in Terneuzen. Dat wil zeggen dat schepen moeten wachten om samen door de sluizen heen te kunnen. Om zo te voorkomen dat meer zout water vanuit de zee het kanaal instroomt. En om bovendien te vermijden dat zoet water te snel afgevoerd wordt naar de zee. Volop zon, de temperaturen kunnen oplopen tot 31 graden. Misschien in de Kempen zelfs al 32 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. En jawel, donderdag en vrijdag is het hek helemaal van het dam. We halen donderdag temperaturen tot 35 graden. Vrijdag mogelijk 28.

Martin Garrix en de Fireflies samen met U2. Jazeker. Zo dadelijk is er Justin met Just a Little Bit. En we hebben ook Olivia. The Unforgettable Nights. Ja, we besparen onze details. Thank you.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Kijken. Zeg, wat is die echo in je stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Goeie. Ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

Texas. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith. Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals. Never again! Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: De Wasstraat, Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Abracadabra, simsalabim. Ik tover jullie radio naar het internet.
4: Ja, maar meester, dat hebben ze al lang gedaan, hè.
5: Stilte! Mijn toverstaf heeft wifi nodig.
6: Radio Noorderkempen en Stereo.

Shanna Spyro, The Material Lover. En dat, ja, dat zou allemaal wel eens best kunnen kloppen. Op naar 10 uur met Beyoncé en Texas Hold'em. Van een jaar of 2 geleden alweer.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Oh schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
3: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwaneveen Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
5: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
5: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

Nieuwe single van de Max Verstappen, The Thing I Love met Andy Grammer. Goedemorgen, zo meteen Olivia Rodrigo met Drop Dead. Maar eerst tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom sinds gisteravond door een defect bij een transformator, meldt netbeheerder Elia. Maar het probleem is op de meeste plaatsen nu wel opgelost. Het is helemaal niet duidelijk wat het probleem deed ontstaan, dat wordt uitgezocht. De dode tocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die wordt voorspeld. Dat heeft de organisatie in Bornen beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel een hoop goede raad mee. Drinken, drinken en nog eens drinken. Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en gewoon op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verhaerstra de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verhaerstra zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. En Jonathan Sakour eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannick Sanson 11e. En bij de vrouwen is Yanla Nedjibnemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen dan ook staat Elien Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Door de aanhoudende droogte en de beperkte werking van de sluizen laten meer bedrijven in de Gentse fusiehaven hun goederen over de weg vervoeren. Dat zegt Cas Kunning, CEO van havenbedrijf Noordsea Port. Om het dalende waterpeil onder controle te houden gelden er stremtijden op de 3 Noordzeesluizen in Terneuzen. Dat wil zeggen dat schepen moeten wachten om samen door de sluizen heen te kunnen. Om zo te voorkomen dat meer zout water vanuit de zee het kanaal instroomt. En om bovendien te vermijden dat zoet water te snel afgevoerd wordt naar de zee. Volop zon, de temperaturen kunnen oplopen tot 31 graden. Misschien in de Kempen zelfs al 32 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. En jawel, donderdag en vrijdag is het hek helemaal van het dam. We halen donderdag temperaturen tot 35 graden. Vrijdag mogelijk 38.

Somber en de Home Wrecker hier bij Radio Noorderkempen. Henry of Henry Pierre met Sola. Dat is de nieuwe single, die hoor je zo meteen. Maar eerst de Swedish House Mafia. Opletten voor die mannen, hè? Ja, het is Matthew Flame samen met The Weeknd.

0: ijzersterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
4: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel eens een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
5: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleuren.

Restaurantjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

My Big Mouth. Ja, Judith was dat. I'd Love to Be in Love. Dit keer met een iets minder grote mond. We hadden ook Adele met Set Fire to the Rain. En dit is Ed Sheeran met Overpass Gravity.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een eten living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
3: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online. Via de website of Facebookpagina.
4: Zaterdag 29 augustus. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith. Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via Funky Town Festival. Festival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
5: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
3: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
6: Weg met die antenne.
3: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

Thomas Gray en de Robas was dat. Vrienden, we gaan naar 11 uur. Zo dadelijk na 11 uur de hits non-stop met Stefan de Wilde. Ik heb hier nog Ariana Grande voor je. Met Yes, and dan mag u zelf aanvullen.

0: Jawel, François. Waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
7: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
6: Nee. We bellen Nevenplastics.
7: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
6: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding. Kleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
7: En ramen?
6: Yep, in PVC of aluminium.
7: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
6: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
7: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Het is 11 uur.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom sinds gisteravond door een defect bij een transformator, meldt netbeheerder Edia. Maar het probleem is op de meeste plaatsen nu wel opgelost. Het is helemaal niet duidelijk wat het probleem deed ontstaan. Dat wordt uitgezocht. De dode tocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die wordt voorspeld. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel een hoop goede raad mee. Drinken, drinken en nog eens drinken. Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en gewoon op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verherstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verherstraat zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. En Jonathan Sakour eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannie Sanson 11e. Bij de vrouwen is Yanla Nejimnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen dan ook staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Door de aanhoudende droogte en de beperkte werking van de sluizen laten meer bedrijven in de Gentse fusiehaven hun goederen over de weg vervoeren. Dat zegt Cas Kunning, CEO van havenbedrijf Noordsea Port. Om het dalende waterpeil onder controle te houden gelden er stremtijden op de 3 Noordzeesluizen in Terneuzen. Dat wil zeggen dat schepen moeten wachten om samen door de sluizen heen te kunnen. Om zo te voorkomen dat meer zout water vanuit de zee het kanaal instroomt. En om bovendien te vermijden dat zoet water te snel afgevoerd wordt naar de zee. Volop zon, de temperaturen kunnen oplopen tot 31 graden. Misschien in de Kempen zelfs al 32 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. En jawel, donderdag en vrijdag is het hek helemaal van het dam. We halen donderdag temperaturen tot 35 graden.

0: meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice.
5: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks. Never
6: again! Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Go

Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.

0: Dakwerken Nijens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nijens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennijens.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleur.

0: Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals. Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
2: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
3: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
0: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
7: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
8: Het is 12 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Bezoekers van Park Tempelhof, die via de Pastoriestraat het park binnenwandelen in Beersen, zullen merken dat rond de kleinere beuk naast de monumentale beuk een tijdelijk hek is geplaatst. Bij controles stelde de Groendienst in Beersen vast dat de gezondheid van de Europese beuk achteruit gaat, aldus de gemeente. Het tijdelijke hek moet voorkomen dat de bodem verder wordt aangestampt, zodat de wortels opnieuw voldoende zuurstof en water kunnen opnemen. Daarnaast krijgt de beuk extra water via een speciale gietrand. Hoewel de boom kleiner is dan de andere beuk ernaast, gaat het volgens de gemeente nog steeds om een waardevolle veteraanboom. Wie hulp nodig heeft met een smartphone in Arendonk, een tablet of een laptop, kan op donderdag 27 augustus terecht in het gratis digicafé van de bibliotheek van Arendonk. Vrijwilligers staan er klaar om bezoekers op een laagdrempelige manier te helpen met allerlei digitale vragen en problemen. En het openbaar onderzoek naar het ruimtelijk uitvoeringsplan, het ROP Sonsheide in Rijkenvorsel, is gestart. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen nog tot en met 2 oktober het ontwerp inkijken en eventueel bezwaar indienen.

0: dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
1: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer. Never
2: again. Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
1: Goeie, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Ga je trouwen?
0: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
0: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
0: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het Stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
3: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong.
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stissus, telefoon.
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
4: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
4: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rondluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
4: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig. Zelf donker. Pure luxe. Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
5: Oh, schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
1: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
5: Salon, kast of boxspring.
1: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
5: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
1: Alles aan echt betaalbare prijzen.
5: En superkwaliteit.
1: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
5: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
1: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
5: Open op zondag, maandag gesloten.

0: ook. Het is de nieuwe plaats van Maxime en Babette samen tot 3 minuten over 1. Goedemiddag, het is woensdag vandaag, 12 augustus. Tijd voor 1-4 Radio bij Noorderkempen met de Bosa in Love Myself. We hebben Jennifer Lopez en David Guetta, nieuwe Save Me Tonight. En Miles Schmidt met Drive Safe. Onder meer, eerst hoofdpunten van het nieuws.
1: Duizenden Belgen proberen op de valreep nog een eclipsebrilletje te bemachtigen om vanavond veilig naar de unieke zonsverduistering te kunnen kijken. Aan een apotheek in het Oost-Vlaamse Wetteren stond vanochtend vroeg al een meterslange wachtrij voor de laatste voorraad van 10.000 brillen. Oogartsen waarschuwen met klem dat de zonsverduistering, die vanavond om 18 minuten over 7 begint, zonder gecertificeerde bescherming permanente blindheid of ernstige oogschade kan veroorzaken. Een resemstrenge nieuwe Europese regels verplicht bedrijven vanaf vandaag om hun productverpakkingen ingrijpend milieuvriendelijker te maken. Hoewel Europa het verpakkingsafval hiermee drastisch wil terugdringen, waarschuwt Unizo dat de plotse invoering van enorme administratieve en logistieke kopzorgen zorgt bij ondernemers. Volgens Unizo-expert Joran Keulenbroek tasten veel KMO's in het duister over de concrete uitwerking en de strenge controles, en het gaat ook weer veel geld kosten. De Europese Unie maakt per direct 2 miljoen euro aan noodhulp vrij voor Colombia na de catastrofale aardbeving van eergisteren. Reddingsploegen voeren in het Zuid-Amerikaanse land nog altijd een race tegen de klok om overlevenden onder het puin te halen. Het officiële dodental is al opgelopen tot 250, terwijl de materiële en infrastructurele schade in de getroffen regio's niet te overzien is. Zwemster Roos van Otterdijk heeft zich op het Europese kampioenschap in Parijs geplaatst voor de halve finales van de 50 meter rugslag. Van Otterdijk klaarde de klus door knap als vierde te finishen in haar kwalificatie. De Truise topfavoriete staat vanavond bovendien al voor een loodszware dubbelslag, want dan zwemt ze ook rechtstreeks de finale van de 50 meter vlinderslag. Sarah Dumont stootte door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag, terwijl Siri van der Linde en Noah de Schrijver stranden in hun reeksen. Vanmiddag snijdend heet, een tropendag volop zon, 32 graden. Morgen en vrijdag houdt de hittegolf onverminderd aan. Het kwik gaat onder een loome zon naar 35 graden en meer. In het weekend volgt een ommekeer met meer wolkenvelden en een stijgende kans op onweersbuien. Het kwik zakt zondag naar een mooie 25 graden.

Goed vooral veilig. Drive Safe, Niall Horan en Miles Schmidt in de hitparade. Nieuwe song van die twee, met Lil Nas X daarvoor in Industry Baby uit 21. Keren we nog 2 jaar vroeger de tijd in, naar 2019 met Adore You. Dit was een topplaat van Harry Styles in de zomertijd.

0: Jawel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
3: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
6: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
7: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
8: Allee, maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
7: Wie?
6: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
7: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
6: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
7: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
6: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
9: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeel. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals. Never again. Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ...

0: vervelende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
1: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lomp, hè.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

kanjer van formaat van vorig jaar, Camerette Be Mine, heeft het dus ook al een nieuwe tipplaat. En die hoor je ook hier bij Noorderkempen met Martin Garrix en Jon Lepaan ervoor. Scared to be Lonely. 100% muzika doorheen je dag. Dit zijn de boys van Eminem, The American Dream, met Houdini.

Dit is de soundtrack voor de film Goat, I'm Good met Julia Roe tot bijna 2 uur. Sienna Spyro met Ariel Lover, die komt er zo meteen aan. Ook Cyril en Stumbling in. En dit is Opie Light, een plaat uit het voorjaar van 26 met Taylor Swift.

0: heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak?
1: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op ablsanitair.be.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres.
6: Voor de hobbytuinier in hart en nieren.
7: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
8: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
7: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
8: Of kijk op husklus.be.
7: Husklus. Sterk in platte daken.
8: En nu ook groots in kleine klussen.
9: Het is 2 uur.

0: Christie heeft het samen met Jack Style en John gedaan als zijn debuut. En dit is de tweede plaat samen met Sam Harper in die Christie. Just a Little tot bijna 2:03. Goedemiddag, woensdag namiddag met Cameron Whitcomb in The Kingdom of Fear dit uur. Ook Katy Perry, Watch It Burn. Zelfs Die Die, de nieuwe plaat van Shakira in The Burna Boy. Maar eerst hoofdpunten van het nieuws.
1: Duizenden Belgen proberen op de valreep nog een eclipsbrilletje te bemachtigen om vanavond veilig naar de unieke zonsverduistering te kijken. Want dat is al wat geweest deze week in het nieuws. Die zonsverduistering vanavond dus. Aan een apotheek in het Oost-Vlaamse Wetteren stond vanochtend vroeg een meterslange wachtrij voor de allerlaatste voorraad van 10.000 brillen. Oogartsen waarschuwen met klem dat je niet zonder bescherming naar de zon mag kijken. Grootbank Belfius kampt momenteel met een zware technische storing op alle digitale platformen. De redactie van Belga kreeg de afgelopen uren tal van meldingen binnen van ongeruste klanten die niet langer kunnen inloggen op de mobiele app of op de website. Gebruikers krijgen stevast foutmelding. Belfius laat in een korte reactie weten dat de IT-dienst de oorzaak van het probleem met spoed onderzoekt. Een race om strenge nieuwe Europese regels verplicht bedrijven vanaf vandaag om hun productverpakkingen ingrijpend milieuvriendelijker te maken. Hoewel Europa het verpakkingsafval hiermee drastisch wil terugdringen, waarschuwt zelfstandige organisatie Unizo dat de plotse invoering voor een enorme administratieve en logistieke kopzorgproblemen zorgt bij de ondernemers. Volgens de Unizo-experten tasten veel KMO's in het duister over de concrete uitwerking, de strenge controles en de financiële gevolgen. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Helena Ponet indruk gemaakt in de reeks van de 400 meter. Ponet won haar kwalificatieronde met overmacht en klokte de vierde tijd van alle deelnemers, waarmee ze zich vlot plaatst voor de halve finales. Op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs staat Roos van Otterdijk voor een loodszware avond. De Truisse topsprinster zwemt vanavond eerst de rechtstreekse finale van 50 meter vlinderslag, waarna ze ook nog in actie komt in de halve finales van de 50 meter rugslag. Ook Sarah Dumont zwemt vanavond haar halve finale op de 200 meter vrije slag. Snijdend hete tropendag, volop zon, 32 graden. Morgen vrijdag houdt de hittegolf onverminderd aan. Het kwik gaat lokaal naar 35 graden morgen. In het weekend volgt de ommekeer met meer wolkenvelden en een stijgende kans op onweersbuien. Waarbij het zondag kan zakken naar een draaglijke 25 graden. En daar zal niemand kwaad om zijn.

Dit was de song voor de Wereldbeker voetbal, de jongste FIFA World Cup. Dai Dai, de Burna Boy en Shakira samen. En de vorige is van Barbie, die album Dion Lipa met Dance the Night uit 2023, filmsong. Ibiza Sky, ook al uit 23, DJ Lucius uit de hitparade toen.

0: schat, nu is het genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
3: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
6: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
6: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij
7: Echo.
5: Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.

Zomer 25 scoorde Cameron Witkamp met de plaat Medusa. Meteen ook de doorbraak van Cameron Witkamp. Dit is de tweede hit op een rij, ook al in de zomer. Maar een jaartje later, Kingdom Affair in Cameron Witkamp. En vorig is een flashback van Duffy met Mercy naar 2008. Radio Noorder kent bij heel veel fijne hits. DJ Dio Galantus is hier met David Guetta en 5SOS. Well,

0: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
2: Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.
4: Zaterdag 29 augustus. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith. Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
5: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.

The Voice 2026, All Because of You. Bessera, hier op Radio Noorderkempen. En de vorige Zara Larsson, Never Forget You. Meer dan 10 jaar de tijd in met die plaat. Wij zijn de hitmachine van de Kempen. Damiano David, de frontman van de band Moleskine. Met een soloplaat in 24, Born With A Broken Heart.

Exact 40 jaar na de doorbraak met Holiday staat Madonna terug bovenaan de hitparade met Dansteria. Is ze verheugd op, vrienden? Het is bijna 3 uur op Noorderkampus. Zometeen nog Eva Max met So Am I. We hebben Just Stay, Jack Stylin, John en Turn the Lights Off. En dit is With Them Temptation en Smash Into Pieces uit de charts momenteel met Somebody Like You. Sometimes.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
4: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
5: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
6: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
7: Weg met die antenne.
6: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.
4: Het is 3.

0: Wit-Wit Zoe. De tranen van goud op de radio. Tot 3 over 3. Goedenavond. 1-4 hier op woensdagnamiddag. Met popmuziek van Max en Andy Grammer. We hebben ook Henri PFR en Sola. En zelfs Judith's I'd Love to Be in Love. Maar eerst hoofdpunten van het nieuws.
1: Grootbank Belfius kampt momenteel met een zware algemene technische storing, waardoor het digitale en fysieke betalingsverkeer zwaar verstoord is. Klanten kunnen al de hele middag niet inloggen op de mobiele app of de website. En daarnaast meldt de bank dat er ook troubles zijn met bankkaarten, waardoor betalingen aan de kassa of geldopnames op verschillende plaatsen niet lukken. Belfius laat weten dat de IT-diensten de oorzaak van de pannen onderzoeken. In het Oost-Vlaamse Beveren is vanmiddag een man om het leven gekomen bij een tragisch ongeval tijdens het klussen aan zijn auto. Het slachtoffer was aan de onderkant van zijn voertuig aan het sleutelen toen de krik plotseling wegsloeg. De man kwam daardoor zwaar gekneld te zitten onder het gewicht van de wagen. Zijn vrouw trof hem aan en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten, maar voor de man kon geen hulp meer baten. Bij bouwbedrijf en afvalverwerker André Seris in Lübeck woedt een zware brand in een afvalberg. Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse. De brand veroorzaakt een grote rookpluim die van ver te zien is. Rond 1 uur brak de brand uit bij het bouwbedrijf langs de staatsbaan. Het vuur ontstond in een afvalberg en vlammen laaiden snel hoog op. Er werd gevreesd dat de brand zou overslaan op het magazijn. Brandweer en politie zijn ter plaatse. En dan de weersverwachting. Vandaag wordt het bijzonder warm. Zeer heet, temperaturen tot 32 graden. Morgen zelfs 35. En vrijdag mogelijk 37 graden. In het weekend kans op onweer. De temperatuur zakt dan naar 25 graden.

Soleil et PFR in Sola, opgenomen met Dr. Shai. Worden dus Jolina na tot Zeya Nakamura uit 2020. Heel veel hits bij Noorder Kempen, want we focussen ons op de hitparade hits hier op de nummer 1 hitradio One Republic. Hier is Sunshine. Running through the

0: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
1: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel
3: Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee! Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Andy Grammer, The Thing I Love op je radio. Nieuw uit de charts komt dit. Met Timbaland en Nelly Furtado en Justin Timberlake daarvoor. Give It To Me, dat was een song in 2007. Meteen ook een flashback naar die tijd. Dit is werk uit 19 op je radio. The Castles, Freya Ridings.

0: dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
6: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
7: Allee, maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
6: Wie?
5: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
6: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
5: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
6: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
5: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

Zoals bij velen deze zomer, my body isn't ready. Met de vele drankjes en de lekkere ijsjes blijft het er allemaal aan plakken. Hè? Summer, de opvolger van de Monster heet Undressed. De nieuwe plaat van Summer met de Ballada. Gustavo Lima ervoor, volgens na de zomer 2012. Hier is Triple Ruin van vorig jaar, The Giver.

Ja, yeah, Billy Arena samen met Marshmallow, another drink op Noorderken. Dit is een nieuwe plaat van die Marshmallow met Triple Ruin, The Giver daarvoor. Het is bijna 4 uur, jongens, hier op woensdagmiddag. Zometeen nog Oscar and the Wolf, ook Teddy Swims komt eraan met een nieuwe plaat, Break Up in Reverse. En dit is Rima, Calm Down.

0: het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Het is 4

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De oom van de 7-jarige Hamza, de jongen die vorige week overleed in Merchten, geeft toe dat hij het kind heeft geslagen, maar benadrukt dat hij nooit de intentie had om hem te doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Oekjelulu verklaard voor de raadkamer. Die raadkamer moet vandaag beslissen of de oom, de moeder van Hamza en haar vriendin in de cel blijven. De moeder en de vriendin hopen op vrijlating met een enkel band. De beslissing van de raadkamer wordt later vandaag verwacht. In het Oost-Vlaamse Beveren is een man van 68 omgekomen bij een tragisch ongeval thuis. De man was een auto aan het repareren toen de krik plots wegsloeg en hij kwam dus onder het voertuig terecht. Overleefde dat niet. De politie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het lijkt erop dat kwaad opzet is uitgesloten en dat het dus echt om een tragisch ongeval gaat. Limburgse pruimentelers blijven zitten met tonnen perfect lekkere pruimen. Eén vlekje is al genoeg om de pruim af te keuren voor een supermarkt. En dat voelt ook fruitteler Sven van fruitbedrijf Gerits in Kortesem. Organisatie Waste Warriors organiseert daarom een actie om de pruimen alsnog aan de man te brengen. En prinses Amalia, de Nederlandse kroonprinses, toonde gisteravond in Aken voor het eerst het litteken dat ze overhield aan een zware val van haar paard vorig jaar. De oudste dochter van de Nederlandse koning Willem-Alexander is in de Duitse stad bij de opening van de FII Wereldkampioenschappen Paardensport. De prinses is ondanks haar val nog steeds dol op paarden en ze is er niet bang van, zegt ze. De rest van de dag overal zonnig en warm met maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag houdt het tropische zomerweer aan met volop zon. De temperatuur kan morgen oplopen tot 35 graden, vrijdag mogelijk.

0: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleuren.

0: kaartjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Never again!
5: Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be.
4: Jongeren genieten van voordeeltarieven.
3: Funky Town Festival.
4: Op zaterdag 29 augustus
3: in het Stadspark van Herentals.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
6: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
7: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak.
1: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498-50-0918 en vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op ablsanitair.be.
2: Oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: U wil bouwen of verbouwen?
6: Stissus, waar blijven die pannen?
5: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
6: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
5: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
6: Stessens, telefoon!
7: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
5: www.dakwerkenstessens.be.
8: Yes!
9: Maxi keuze.
8: Mini prijzen.
9: Slimmer shoppen. Minder betalen.
8: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
9: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
8: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
9: Waarop wacht je nog?
8: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
9: Maxi keuze.
8: Mini prijzen.
9: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes rijke vorsel in het Brebos winkelcentrum.
8: En op yes.be. Het is 5 uur.

0: De hoofdpunten uit het nieuws.
1: Niet alleen bij ons, maar ook in andere landen kijkt men uit naar de zonsverduistering. Onder meer in het noorden van Spanje zal die verduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal zelfs naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. De autoriteiten waarschuwen om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn daar bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius zijn opgelost, dat laat de bank zelf weten. Klanten konden een tijd lang niet inloggen via de app of de website. En bij anderen werkte de bankkaart niet en lukte het niet om te betalen of om geld af te halen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak was van het probleem. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Thibaut Nijs kan misschien toch meedoen in de ronde van Spanje. Hij is hersteld van een infectie en kan weer voluit trainen. Dat heeft zijn vader Sven Nijs gezegd. Tegen het eind van deze week weten we of Thibaut Nijs de Vuelta rijdt of niet. Vanavond zonnig en nog lang warm. Vannacht helder en dalen de minima tot zo'n 18 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we 36 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog 30 graden. Zondag een aangename 25 graden.

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
5: Wel, na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
4: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.

0: Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Het is 6

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Niet alleen bij ons, maar ook in andere landen kijkt men uit naar de zonsverduistering. Onder meer in het noorden van Spanje zal die verduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal zelfs naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. De autoriteiten waarschuwen om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn daar bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius zijn opgelost, dat laat de bank zelf weten. Klanten konden een tijd lang niet inloggen via de app of de website. En bij anderen werkte de bankkaart niet en lukte het niet om te betalen of om geld af te halen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak was van het probleem. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Thibaut Nijs kan misschien toch meedoen in de ronde van Spanje. Hij is hersteld van een infectie en kan weer voluit trainen. Dat heeft zijn vader Sven Nijs gezegd. Tegen het eind van deze week weten we of Thibaut Nijs de Vuelta rijdt of niet. Vanavond zonnig en nog lang warm. Vannacht helder en dalen de minima tot zo'n 18 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we 36 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog 30 graden. Zondag een aangename 25 graden.

0: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
0: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
4: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
5: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
7: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
8: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
5: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
6: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
5: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
6: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
5: Blijft er dan geen chaos achter?
6: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
7: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
5: Onze rommel, hun zorg.
7: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
8: en jij kan weer ademen.
9: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be.
10: Jongeren genieten van voordeeltarieven.
9: Funky Town Festival.
10: Op zaterdag 29 augustus
9: in het Stadspark van Herentals.
11: U wil bouwen of verbouwen?
12: Stissus, waar blijven die pannen?
11: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
12: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
11: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
12: Stessens, telefoon!
13: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
11: www.dakwerkenstessens.be.
14: Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Bewoners van de Congo-straat in Turnhout zijn de afgelopen weken geconfronteerd met een reeks onterechte parkeerboetes. Ondanks het feit dat ze beschikken over een geldige digitale bewonerskaart, ontvingen veel inwoners parkeerretributies van 40 euro. Volgens parkeerbedrijf Moivia ligt de oorzaak bij een technisch probleem met de nieuwe parkeerterminals. Turnhout heeft een digitale bevraging geplaatst op de webpagina van de stad over het fietsenstepverbod in Turnova. De stad geeft toe dat ze dat voor de invoering van de maatregel vergeten is. Niet dat het verbod nog kan worden teruggedraaid of weggestemd, blijft, alleen kunnen de modaliteiten veranderen. Elektronische informatietorens bij het binnenkomen van Turnova lichten rood op als steps of fietsen niet binnen mogen. In de eerste maanden werden nog geen boetes gegeven, maar vanaf nu zal dat wel gebeuren. Bewoners van Turnova en handelaars kunnen dus nu nog zeggen wat er beter kan en misschien wordt daar gevolg aan gegeven. In Castellet zijn de werken in de Pastorijstraat in de laatste fase. De laatste werkzaamheden zijn gestart. Pastorijstraat blijft tijdens die laatste fase ook afgesloten voor doorgaand verkeer. Het is de bedoeling dat eind augustus de Pastorijstraat in Castellet klaar is.

0: Mos gaat neust genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen.

0: 70-59-94. U vindt ProKlusjes ook online via de website of Facebookpagina. Never again.
1: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Go.

0: complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koel-vriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak.
1: Precies, ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918. En vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op ablsanitair.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
6: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic, klaar voor elke zomer.
7: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

0: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice.
5: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
6: Het is 8 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Opschudding alom in attractiepark Plopsa Ardennen aan de waterval van Co. Daar zijn 3 mensen licht gewond geraakt na een ontploffing van een obus uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om 2 bezoekers en 1 medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en de zone is afgezet. Ook Dovo is aanwezig. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Amza uit Merchten blijven de 3 verdachten een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom, de moeder en een vriendin. De oom wordt verdacht van moord. Hij geeft toe dat hij de jongen sloeg, maar ontkent dat hij hem wilde doden. De moeder en haar vriendin worden beschuldigd van schuldig verzuim. De technische problemen bij de bank Belvius zijn nog niet van de baan. Betalen met de kaart en geld afhalen lukt wel weer, maar er is nog altijd grote hinder op de app en het online bankieren. Experts proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Colombia start vandaag 3 dagen van nationale rouw na de zware aardbeving van eergisteren. De balans is zwaar. Er zijn 240 doden en 100 gewonden. Duizenden zijn nog vermist. Uit respect hangen alle vlaggen aan de openbare gebouwen en ambassades wereldwijd half stok. Romelu Lukaku verhuist officieel naar het Turkse Fenerbahçe. De 33-jarige Rode Duivel verlaat Napoli en tekent in Turkije een contract voor 1 seizoen met optie op een extra jaar. Het is een 5e club in 5 jaar tijd. Lukaku landt vanavond in Istanbul en reageerde alvast heel kort op zijn transfer via social media. Nog sportnieuws, want op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze klokte de 5e tijd en verbrak meteen het Belgisch record dat op naam van haar zus stond. Een heldere avond, lang warm. Vannacht koelt het amper af tot zo'n 18 graden. Morgen en vrijdag volop zon met tropische temperaturen 35 graden. Het weekend wordt wisselvalliger met kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden, zondag 25.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Kijk. Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Never again.
6: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleuren.

0: kraampjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
2: Yes!
0: Maxi keuze.
2: Mini prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi keuze.
2: Mini prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit. En kies voor dakwerkennuyens.be.
3: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
4: Naar mijn scooter en dan op café.
3: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
5: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
6: Zaterdag 29 augustus. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het Stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith. Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be.
7: Jongeren genieten van voordeeltarieven.
6: Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
8: Wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.
9: Het is 9.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws. De
1: zonsverduistering van 90% is voorbij. Er was overal redelijk wat volk opgedaagd, vooral in Genk en aan de kust. Maar ook aan het Mas in Antwerpen stonden veel mensen te kijken. In elk geval was er één ding wat opviel. Het licht werd plotseling heel diffuus. De drie verdachten van de dood van de 7-jarige Amza in Merchten blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom van de jongen die verdacht wordt van de moord, en de moeder en haar vriendin die worden beschuldigd van schuldig verzuim. Een nieuwsorganisatie en een NGO hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse president Donald Trump, omdat hij mensen en bedrijven laat betalen voor vroegtijdige toegang tot zijn berichten op het social media platform Truth Social. Dat melden Amerikaanse media. Volgens de nieuwsorganisatie The Intercept Media en de NGO Freedom of the Press Association is die exclusieve toegang buitengewoon corrupt en ongrondwettelijk. Ons land heeft een primeur te pakken op het EK zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk pakte zilver in de finale van de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. Alleen de Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström was nipt sneller. En er is nog meer zwemsucces, want Sarah Dumont plaatste zich met een vijfde tijd voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ook zij zo'n Belgisch record dat opvallend genoeg naam van haar eigen zus stond. En rode duivel Romelu Lukaku verhuist officieel naar het Turkse Fenerbahçe. De clubs hebben de transfer bevestigd. De 33-jarige spits verlaat Napoli en landt vanavond nog in Istanbul. Een heldere avond en nacht bij minima rond 19 graden. Morgen en vrijdag volop zon met tropische temperaturen. Morgen 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Vanaf het weekend wordt het wat minder warm.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws. De
1: zonsverduistering van 90% is voorbij. Er was overal redelijk wat volk opgedaagd. Vooral in Genk en aan de kust. Maar ook aan het Mas in Antwerpen stonden veel mensen te kijken. In elk geval was er één ding wat opviel. Het licht werd plotseling heel diffuus. De drie verdachten van de dood van de 7-jarige Amza in Merchten blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom van de jongen die verdacht wordt van de moord en de moeder en haar vriendin die worden beschuldigd van schuldig verzuim. Een nieuwsorganisatie en een NGO hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse president Donald Trump omdat hij mensen en bedrijven laat betalen voor vroegtijdige toegang tot zijn berichten op het social media platform Truth Social. Dat melden Amerikaanse media. Volgens de nieuwsorganisatie The Intercept Media en de NGO Freedom of the Press Association is die exclusieve toegang buitengewoon corrupt en ongrondwettelijk. Ons land heeft een primeur te pakken op het EK zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk pakte zilver in de finale van de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. Alleen de Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström was nipt sneller. En er is nog meer zwemsucces, want Sarah Dumont plaatste zich met een vijfde tijd voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ook zij zo'n Belgisch record dat opvallend genoeg naam van haar eigen zus stond. En rode duivel Romelu Lukaku verhuist officieel naar het Turkse Fenerbahçe. De clubs hebben de transfer bevestigd. De 33-jarige spits verlaat Napoli en landt vanavond nog in Istanbul. Een heldere avond en nacht bij minima rond 19 graden. Morgen en vrijdag volop zon met tropische temperaturen. Morgen 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Vanaf het weekend wordt het wat minder warm.

0: Tim, ik tover jullie radio naar het internet.
1: Ja, maar meester, dat hebben ze al lang gedaan, hè.
0: Stilte! Mijn toverstaf heeft wifi nodig.
2: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
3: Via onze website,
2: de app
3: en via alle streamingdiensten.
2: Altijd en overal.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land is een succes. Het absolute hoogtepunt was gisteravond om 8:15. Toen was 90% van de zon bedekt. Duizenden mensen volgden het spektakel live. In het noorden van Spanje was de verduistering 100%. Heel wat Vlamingen reisden zelfs naar Spanje. En ook heel wat reporters waren erbij. In Brussel lag het metroverkeer gisteravond een tijd stil op 2 lijnen door rookontwikkeling. Dat meldde vervoersmaatschappij MIVB. Wat de rook precies heeft veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Reizigers hebben een tijdje rekening moeten houden met grote hinder. Landen die in een oorlog verwikkeld zijn, mogen voortaan het Eurovisie Songfestival niet meer organiseren. Dat heeft de organisatie beslist. Tot nu toe mocht de winnaar van het vorige jaar de show altijd hosten, ongeacht de politieke situatie. Door de nieuwe regel kan Israël het festival voorlopig niet organiseren, zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Teleurstelling op het EK Atletiek in Birmingham. Zeno van Nijgen en Eli Bakari hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Nijgen werd ondanks een persoonlijk record nipt derde en strandde in de halve finale. Medaillekandidaat Bakari kwam in zijn reeks ten val over een horde. In de teamkamp staat Dai Keita na het hoogspringen op de 17e plaats. De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse nationale voetbalelftal. De 46-jarige oud-trainer van FC Barcelona tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die deze zomer opstapte na het wereldkampioenschap. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.

U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.